0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Remigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken. De Europese Commissie trekt zo'n 700 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,73 per liter. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. Wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden.

Goedemorgen op deze laatste zondag van september alweer. Een echte herfstzondag nu. Al hadden we een prachtige nazomerweek en lijkende dagen die komen ook weer mooi. U luistert naar Ronduit Zondag, dus bij DNO Radio. Een programma tussen 10 en 12 uur, live uitgezonden.

0: Vanuit de studio in Zuidwolde. Een programma met veel muziek, een overdenking deze morgen van dominee Anneke te Velde uit Hogeveen. En het thema van haar preek is, of overdenking, is de Vredesweek. Want deze week wordt de Vredesweek genoemd, landelijk gezien. Helaas is het wereldlijk en ook zelfs landelijk nog niet helemaal van toepassing, maar we moeten er gewoon voor blijven gaan. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. We beginnen met een lied uit het liedboek en wel lied 1002, een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan. De toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, verstaan, gedaan. Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? Wij gaan. Lied 1002 uit het liedboek. Daar beginnen we vanmorgen ons programma mee.
1: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Ja, wij begonnen deze morgen ons programma met een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet. We gaan verder met een psalm. Psalm 84. Bij velen van u vast bekend. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Dus ook weer te vinden in het liedboek onder psalm 84.

Het volgende lied is een heel ander lied. Het dateert uit 1981 eigenlijk. De tijd waarin het feminisme ook een beetje speelt. Er is een land waar mensen willen wonen. Het gaat over een idealistische samenleving waarin gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en een eerlijke taakverdeling tussen man en vrouw centraal staat. Deze bewerking is van 2012. Het is van Joke Smit en Ruud Bos. Er is een land waar mensen willen wonen.

Ja, een land en vooral ook een wereld waar saamhorigheid bestaat. Wat zou dat mooi zijn. Die toekomst, daar moeten we toch maar steeds van blijven dromen. We gaan luisteren naar Voetjes Eet, de prachtige stemmen uit Engeland. Dames en heren. En zij zingen de 23e psalm, getoond zijn door Bobby McFerrin.

beluistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. Omstreeks 10:30 volgt er een overdenking die deze keer is van mevrouw Anneke Tevelde uit Hogeveen. En het thema is de Vredesweek. Haar overdenking wordt ook gevolgd door het lied Geef Vrede, Heer, Geef Vrede. Ook weer te vinden in het liedboek voor de kerken, lied 1010. Maar dat straks rond 10:30. We gaan luisteren naar pianomuziek van Vladimir Askenazy en hij speelt een prelude van pianomuziek van Dmitri Shostakovich.

De laatste muziek voor de overdenking is een lichtvoetige ballad van het zangduo vader en dochter Alessi, Tony en Sandra. En zij zingen samen Close to You.

Vandaag is het Vredeszondag. Een dag waarop we nadenken over vrede, dichtbij en ver weg. En het thema van de Vredesweek dit jaar luidt: niets doen is geen optie. Ik moet op Vredeszondag altijd denken aan de tekst uit Openbaring 7. Johannes ziet daar een indrukwekkend visioen. Hij ziet een enorme menigte mensen uit alle landen, talen en volken van de wereld. Zoveel mensen dat niemand ze kan tellen. En één ding valt op: ze staan samen voor de troon van God en voor het Lam. En dat lijkt misschien een klein detail, die troon, maar Johannes noemt heel bewust de plaats waar deze mensen staan. Voor de troon. En een troon gaat over gezag, over de vraag wie of wat bepaalt de richting van je leven. Waar luister je naar? Wat weegt voor jou het zwaarst wanneer je keuzes maakt? Eigenlijk staat ieder mens voor een troon. Voor de een is dat succes, voor een ander veiligheid, voor weer een ander geld, status of het eigen gelijk. Er is altijd iets dat bepalend is voor hoe wij naar de wereld kijken. En toen Johannes dit visioen in Openbaring opschreef, geloofden veel mensen dat macht en geweld uiteindelijk de wereld regeerden. Het grote Romeinse Rijk liet dat elke dag zien. Sterk zijn was belangrijk, de sterkste won. Maar Johannes ziet iets anders in zijn visioen. Op de plaats waar je een machtig heerser verwacht, daar staat een lam, een kwetsbaar dier, een beeld van vrede, een teken dat liefde sterker kan zijn dan geweld en vertrouwen sterker dan angst. En dat is een verrassende boodschap. En misschien hebben we die vandaag hard nodig. Want ook in onze tijd speelt angst een grote rol. Angst voor oorlog, angst voor veranderingen, angst om kwijt te raken wat vertrouwd is. Angst kan mensen tegenover elkaar zetten. Angst maakt de wereld kleiner. En het visioen van Johannes wijst een andere weg. Hij ziet mensen die van elkaar verschillen in afkomst, taal en cultuur, en toch samenkomen. Ze worden verbonden door vertrouwen en door de overtuiging dat ieder mens waarde heeft. En dan is niets doen geen optie. Het thema van de Vredesweek dit jaar. Vrede begint vaak klein, in de manier waarop we over anderen spreken, in de bereidheid om te luisteren, in de keus om respectvol te blijven wanneer meningen verschillen, in aandacht voor iemand die zich buitengesloten voelt. En niemand van ons kan alle problemen van de wereld oplossen. En dat wordt ook niet gevraagd, denk ik. De vraag is eenvoudiger. Welke richting kiezen we? Voor welke troon staan we? Welke waarde, welk geloof zetten we op de troon van ons leven? Want waar mensen kiezen om vrede, begrip en menselijkheid op de troon te zetten, krijgt het visioen van Johannes al een beetje gestalte. Gewoon
door ons, zo verschillend als we zijn.

hebt zojuist kunnen luisteren naar een overdenking met als thema de Vredesweek die deze week is. Voor van dominee Anneke van der Velde uit Hogeveen, remonstrants predikant al daar. En de overdenking werd gevolgd door het lied Geef Vrede Heer, Geef Vrede. We gaan nu luisteren naar muziek van Erik Bosgraaf. U hoort hem al vaker op de fluit. Bekend is hij daarvan. Naar het Allegro non molto van Vivaldi.

En van Erik Bosgraaf gaan we naar Enya. En zij zingt een van haar songs, hymns zijn het vaak. Zelfs celestial hymns staat hier, dus hemelse zangen. Every nation sings the glories of the king. En het lied heet Hosanna.

De volgende muziek is een adagio van Albinoni, uitgevoerd op het orgel van de St. Paul's Cathedral in Londen. Adagio, dat wil zeggen in de muziek dat het langzaam tempo is, vaak een beetje droevig. We gaan luisteren naar dat adagio.

Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel.

0: to Work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
8: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter, inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Wij zijn DNO.
11: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
10: DNO.
12: En als je Zuidwolde neemt, 9 punten uit 3 wedstrijden. En een doelsaldo van 20 tegen 0. Nou, ongelooflijk dus. Je zou zeggen, een rechtstreeks kampioen. Maar we zijn nog maar net begonnen. En hier is SVV. Die staat dus op 0 punten. En Ruinen dus op 1 punt geschoord tegen Hollandse Veld. Dus voor beide ploegen al wel interessant. De CQ misschien al een beetje noodzakelijk om de 3 punten op zak te houden. Maar we gaan kijken. Het was Vertermeer in de 2e minuut die al een kans had voor Ruinen. Maar dat ging net goed voor de SVV. En daarom is hier de stand nog 0 tegen 0.
13: 0 tegen 0. Dan gaan we nog even terug richting de wijk. Want er was gescoord, maar met nadruk op was.
14: Ja, want de doelpunt blijft uiteindelijk toch niet staan. Er is buitenspel geconstateerd en daar gaat de scheidsrechter dan in mee. Beetje vreemde situatie waarin de goal al toegekend leek te worden. Maar uiteindelijk dus toch niet de voorsprong hier voor Eijhoffs. Christian Axe, de trainer van Wakker, ging flink uit zijn plaat tegen zijn eigen verdediging. Want ja, doelpunt of geen doelpunt. Het ging wel heel makkelijk daar achterin bij de ploeg uit de wijk. Toch nog geen goals dus. Hier in de eerste 3 minuten van de race derby Wakker Eijhoffs.
13: Nou, ze hebben nog bijna een hele wedstrijd om er wat aan te doen. We gaan het meemaken. Dankjewel.
15: Dit is de zondagmiddagmarathon.

0: The Who, wie kent ze niet? Alweer van een paar jaartjes geleden. Pinball Wizard. Na 3 minuten, ADO 20 tegen Hoogeveen. 0 tegen 1 in het voordeel van Hoogeveen. Dus Hoogeveen pakt de koe bij de horens. En ja, gaat goed beginnen aan deze mooie zonnige zondag. En we houden het voor je in de gaten, want we hebben helaas geen verslaggever ter plekke. Dan gaan we naar de wijk Wakker tegen Eihorst. Goedemiddag, Jan Willem, 0 tegen 0 nog steeds.
1: Ja, dat klopt, tenminste. Hier is Eihorst weer. En daar kan er ook weer uitgehaald worden, denk ik. Damien Bos niet. En uiteindelijk vanuit de tweede lijn ook niet. Nog een kans voor Luca Meijer. En die bal wordt dan geblokt door Edwin Dekker. En zo is het een heerlijke opening. Met daarnet ook 2 flinke kansen voor Wakker. Nu dringt Eihorst weer aan. Gaat naar de rechterkant. Naar Mart Scheper. Maar die vergeet dan eigenlijk die bal weer aan te nemen. Nou ja, als ik naar de klok kijk, zie ik 7 minuten. En het was eigenlijk nog geen moment saai in deze wedstrijd. Met dus die snelle treffer van Mart Scheper. Waar uiteindelijk een streep doorheen ging vanwege buitenspel. Daarna een flinke kans voor Joris Brouwer. En in de rebound was Wakker daar alsnog dichtbij met Tom Oudman. Daar een goede redding van doelman Luc Lubberink. En daarnet dus weer Eihorst. Dat ja, als het doorkomt ook eigenlijk direct gevaarlijk is. En Wakker vindt het eigenlijk wel prima. Laat Eihorst ook nu weer opbouwen. Die ploeg werd dus kampioen. En Wakker degradeerde juist vorig jaar uit de derde klasse. Beide niet heel lekker aan het seizoen begonnen. Eihorst verloor vorige week de eerste wedstrijd van het seizoen van Zwartemeerse Boys. En ook Wakker ging afgelopen week onderuit tegen Protos. Die ploeg uit de wijk zou wel graag bovenin mee willen doen. Maar de vraag is of dat lukt. Het is een jonge ploeg, een nieuwe trainer aan het roeren met Christian Axe. Die vorig jaar werd weggestuurd bij Ruinewold. Hij moet proberen weer wat voetbal in het elftal te krijgen. Wakker heeft een paar jaar tegen degradatie gevoetbald. Veel tegengehouden. Ja, en zal nu toch ook vaker de bovenliggende partijen zijn. En het spel moeten gaan maken. Hij is daar wel belangrijk in. Joris Brouwer, de linksbuiten. Ook een tijd lang niet ter beschikking gestaan van Wakker 1. Maar op dit moment is hij weer aanwezig in die aanvalslinie. En hij kan zo makkelijk scoren, zo makkelijk een goal maken. Dat hij wel eens het verschil tussen een anonieme rol en toch een hoofdrol in deze vierde klasse kan gaan zijn. Opvallende koploper, Schonebeek. 2 keer gespeeld, 2 keer 8-0 winst. Ja, dat lijkt nu de titelfavoriet. En daarachter, bij het groepje daarachter, waar ook Ruinewold graag een rol wil gaan spelen bijvoorbeeld. Ja, daar kunnen we misschien Wakker ook wel gaan terugverwachten. En Eihorst, ja, logischerwijs na de promotie zou het handhaving kunnen zijn. Maar misschien zit er ook wel wat meer in voor de ploeg van de andere kant van de race. Nu even een wat rustigere fase. 10 minuten gespeeld in de wijk waar het toch lekker druk is. Veel mensen kwamen wat later. Een flinke rij bij de kassa. Maar nu staat eigenlijk in ieder geval de hele lange zijde vol. En ook de korte zijde bij de kantine. Daar staan veel mensen te kijken naar deze burenstrijd. Die dus heel aardig is begonnen. 10 minuten oud is. Wakker tegen Eihorst. Het is nog 0-0.
0: 0-0. Dan gaan we naar SVV tegen Ruinen, waar het ook nog 0-0 was. Jan Haag.
2: Ja, en nog steeds 0-0 is. En waar we 12 minuten op de klok hebben. Ja, de wedstrijd moet echt nog op gang komen. Was meer, denk ik, ook wel te verwachten. Van wat ik al zei, men heeft er nog niet veel gemaakt bij de verenigingen nog niet. Voor zover je daar een conclusie uit kan trekken na je 2 wedstrijden gespeeld hebt. Maar Ruinen heeft al wel een stevige nederlaag geleden. En SVV ook. En beide staan op een doelsaldo van -9. Dus als je dat zo bekijkt, dan zou je zeggen, nou, dan krijgen we vandaag misschien een kopbal uitslag. Maar de mogelijkheden zijn er nog niet geweest. En behalve dan die ene moment van Termeer, daar had hij meer van kunnen maken, maar is niet gebeurd. Daarom nog steeds 0 tegen 0. Maar verder nog weinig leven hier in deze wedstrijd. De keeper van Ruinen, en dat is Van Belkum, heeft de bal naar voren gebracht, naar de rechterkant. Eens kijken of Rijnen er nu uit kan komen. Nou, een beetje keer- en draaiwerk. En dan komt de speler van Rijnen eruit, speelt dan naar binnen. En hij zou hem terug moeten hebben, maar dat gaat niet door, dat feest. En dat betekent uiteindelijk nog wel een ingooi voor Rijnen. Diep op de helft van SVV. En dan moeten we eerst even weer achter de bal aan. Dat is een bekend verschijnsel als hij het veld verlaat, dat hij soms even zoek is, CQ, van verder gehaald moet worden. Nou, en ik zie allerlei ballen nu de lucht in vliegen en één komt dan in het veld. En dan mag Rijnen dan ingooien aan de rechterkant. Gaan we het strafschopgebied in? Nou, ja, inderdaad. En kan ook uitgehaald worden, maar stuit op een verdediger van SVV. Er was toch even weer de oppervlakkering in dit spelletje hier, dat er Rijnen de boel op kop van het strafschopgebied wat in stelling kon brengen, maar dat werd goed verhinderd door de verdediging van SVV. Ja, het is wel een streepjesboel hier voor mijn ogen. Want de SVV die speelt in streepjes zwart-wit in de lengte. En Rijnen heeft blauw-wit in de breedte. Dus ik hoop dat ik vanavond niet allemaal streepjes à la een barcode voor de ogen heb. Want dan wordt het wat moeilijk, denk ik, met elkaar.
0: Kun je zo bij de supermarkt gaan scannen.
2: Ja, misschien heb ik de producten dan gratis. Ik zal het zeggen. Nou, pak ik aan deze corner van Rijnen nog even mee. Misschien brengt hij wat gevaar. Dan komt hij richting tweede paal. Kan hij ingekopt worden? Hij wordt gekoopt, maar uiteindelijk verdwijnt hij niet in het doel. En dat betekent gewoon een doeltrap voor de keeper van SVV Wesseling. Die met een heel hoog nummer onder de lat staat. Nummer 99. SVV heeft de bal weer in het spel gebracht. Wij spelen 15 minuten en de stand is 0-0.
0: Nummer 99, dat weet je natuurlijk ook wel. Dat is het nummer van The Great One, hè? Wayne Gretzky.

0: Genesis, I Can Dance. Fantastische videoclip was dat. Toen maakten ze nog echt mooie videoclips. Maar tegenwoordig, ja, het is allemaal online en ja, noem maar op. En toen hadden we nog MTV en dergelijke. Dat is tegenwoordig ook geen videoclips meer. Maar goed, De Wijk, Wakker tegen Eihorst, Jan Willem.
1: Ja, van het moment dat ik net zag, kun je misschien ook wel een aardige videoclip maken. Terwijl ik mezelf nog wel terughoor op mijn oren. Maar
0: ja, sorry, moet het nou nog beter zijn?
1: Ja, dat gaan we zien. Eihorst heeft alsnog de verdiende voorsprong te pakken. Mart Schreper heeft alsnog zijn goal te pakken. Hier is hij weer sterk met dat lichaam. Dan weer met die kap. Komt er dan ook nu een kans uit. Dat kan nog steeds via Tim Schreper als die bal voorkomt. En nu Jaden Verbond, de doelman van Wakker, die bal klem heeft. Ja, die Verbond die had net nog wel een redding in huis in eerste instantie op Schreper. Maar de rebound kon alsnog worden binnengetikt door de spits van Eihorst, die dus al heel vroeg scoorde. Ja, nog steeds wat onduidelijkheid over waarom die goal nou werd afgekeurd. Maar goed, Eihorst was nog op voorsprong en ook wel verdiend op voorsprong. En ja, hoe Wakker daar opnieuw schutte daarachterin, is toch wel schrijnend. Het heeft ook moeten wisselen. Centraal is Raymond Rozen gekomen voor de jonge Nout van Spijker, die niet verder kon. Dat is een van die spelers, ja, geboortejaar 2008, 2009, jonge spelers. Bij Eihorst hebben we er ook een paar die dus een aantal jaren met elkaar, of een aantal jaren, sommigen zelfs een half jeugdvoetbal leven lang, met elkaar hebben gespeeld. En nu treffen ze dus hun maatjes van eerder. Dat geldt ook voor deze Damien Bos, die ja, dreigend is hoor voorin. Samen met Ryan Haasjes op de andere kant is dat een gevaarlijk aanvalsduo. De vleugelspitsen van de ploeg uit de Eihorst. De ploeg in het oranje die dus verdient hier op voorsprong staat. Misschien wel als underdog aan de wedstrijd begint. Maar goed, in de beker troffen ze elkaar ook al. Toen hier net iets verderop op het kunstgrasveld in de wijk. En ook toen won Eihorst. Dat was ook verdiend. 2-0 voorsprong genomen. Uiteindelijk kwam Wakker nog wel terug in die wedstrijd. Maar toen trok Eihorst het uiteindelijk ook over de streep. En zo is de misschien wat kleinere buurman, zeker historisch gezien, in de loop der jaren echt wel heel dicht bij Wakker in de buurt gekomen. En dreigt het zelfs zo te zijn. Zeker ook op de ranglijst. En zeker met deze tussenstand dat Eihorst voorlopig even over Wakker heen gaat. En dat mag toch wel opmerkelijk genoemd worden. Van het kleinere broertje tegenover het grotere dorp, De Wijk, tegen Eihorst. Ja, het zijn twee provincies, maar ze liggen ontzettend dicht bij elkaar. De race scheidt beide dorpen. Al jaren wordt er op jeugdniveau samengewerkt. Dus eerst WIC. En de laatste jaren is ook Vitesse uit Koekangen daarbij aangehaakt. Nee, dus het is een prachtige duel onder heerlijke omstandigheden. En het is ook leuk om naar te kijken. 20 minuten gespeeld hier tussen Blauw, Wakker en Oranje, Eihorst. En Eihorst leidt door dat doelpunt van Mart Schreper.
0: 1-0 dus, of 0-1 voor Eihorst. Dan gaan we gauw richting SVV Ruinen, Jan Haak.
2: Ja, hier valt ook net de 0-1. En we praten dan over de 22e minuut door Terneer, die al een keer eerder gevaarlijk geweest was. In de tweede minuut enige gevaar ten of toe. En nu was hij zijn verdediger te snel af en hij schuift de bal in doel. Daarvoor was het Jandersen van SVV die een goed schot loste, maar recht op de keeper. Dus ook SVV zat even niet stil wat dat betreft. Ja, en Kai Meijer, de scheidsrechter, helemaal uit Eibergen, 1 uur en een kwartier rijden hier naar Schonebeek, heeft de eerste gele kaart getrokken en was voor Havermans van Ruinen. Ja, die had balverlies en was daardoor wat geïrriteerd, zo te zien. En die vloog stevig in op zijn tegenstander die de bal veroverd had. En de scheidsrechter was heel resoluut en ook terecht. Het was een heel donker gele kaart zelfs, maar hij liet het bij een lichtgele, dus de speler staat nog in het veld. Dus kijken of nu SGV wat terug kan doen. Gebeurt vaak over de rechterkant waar Simon diep gestuurd wordt. En daar had Ruinen een paar keer niet goed te kijken op. En dan in eerste instantie gevaarlijk leek. Maar ja, dan komt het. Dan de voorzetting. Dan moet de voorzet goed zijn. Maar die kwam er iedere keer niet goed uit. En daarom heeft SGV niet maximaal gebruik gemaakt van de handigheid van Simon over de rechterkant. SVV nu wel weer in balbezit aan de linkerkant. En we gaan precies op de middenlijn nu verder. De bal wordt weer teruggespeeld op eigen helft. Nou, dan gaan we het balletje weer rondspelen, denk ik. En Simon staat hier alweer klaar, hè, op de rechterkant. En die wordt weer niet afgedekt. En die was weer makkelijk aan te spelen. Maar SVV kiest de voorkeur dat de bal even rondgespeeld wordt. En die bal gaat nu weer terug naar aanvoerder Piek, wou ik zeggen. Maar dat gebeurt niet. Die wordt overgeslagen. En dan is het Slomp die de bal diep legt. En daar komt de mogelijkheid voor SVV, denk ik. Als de bal goed teruggelegd wordt. En ja, dat weet hij ook. Maar daar was Ruinen opgedacht. Volgende corner voor SVV. Gespeeld hier. 24 minuten, zoals gezegd. Nu de stand 0-1 door de treffer van Termeer. En de 22e minuut.

0: First Aid Kit met My Silver Lining. 0-1 stond het in de wijk. En een klein half uurtje op de klok staan, denk ik.
1: Ja, 27 minuten. Ja,
0: zit er tegenaan.
1: Zit er inderdaad tegenaan. 0-1, de voorsprong voor Eihorst hier bij Wakker. En de wedstrijd inmiddels in iets rustiger vaarwater terechtgekomen. Bal is bij Luc Lubberink, de doelman van Eihorst. Die één keer moest optreden. En dat ook uitstekend deed. Dat was al vroeg in de wedstrijd. Maar Wakker weet de aanvallers eigenlijk maar zelden te vinden. Het gaat steeds simpel mis, ook nu weer. Als Tim Schreper op het middenveld van Eihorst de bal kan oppikken. En dan alweer kijkt naar die snelle spelers voorin. Die Ryan Haasjes en die Damien Bos. Zij flankeren de spits en de doelpuntenmaker Mart Schreper. En zijn gewoon levensgevaarlijk als er wat ruimte ligt achter de verdediging. Wakker bouwt nu weer op. Doet dat goed via Mark de Graaf. Gaat het naar de linkerkant. En is er ook wat ruimte. Flink wat ruimte om door te lopen. Maar deze bal van Martijn Singer is dan weer te doorzichtig. En het is een bijzondere wedstrijd. Met name voor Eihorst. Want daar staat nu iemand in voetbalkleren te coachen. Dat is Winne Meijer en dat is vandaag de interim trainer bij Eihorst. Wat is er aan de hand? Dick Runhert, de man die Eihorst kampioen maakte afgelopen seizoen in de vijfde klasse. Een uniek kampioenschap, die stapte vrijdag op. En is dus niet meer de trainer van Eihorst. Ja, waar heeft dat nou precies mee te maken? Nou, die verhalen gaan natuurlijk snel rond. Uiteindelijk is het een verstoorde relatie met een andere vrijwilliger binnen de club die daaraan ten grondslag ligt. Nou, het bestuur van Eihorst baalt. Had het gevoel dat een oplossing misschien wel dichtbij was. Maar Runhert had daar blijkbaar geen fiducie in en is ermee gestopt. Dick Runhert wilde zelf nog niet reageren. Zal dat morgen misschien iets uitgebreider doen. Resultaat voor Eihorst is dat het zonder trainer zit. En dat het ook met die vrijwilliger in gesprek tot de conclusie is gekomen. En dat het beter was om in ieder geval voorlopig eventjes uit elkaar te gaan. En zie het dan maar eens op te lossen. Uiteindelijk is dat gebeurd met speler Winne Meijer. Die in het verleden ook wel zijn trainerspapieren heeft behaald. Die zijn inmiddels verlopen. Nou ja, goed, je mag met dispensatie van de KVB wel een week of vijf voor de groep staan. Maar de intentie van Eihorst is natuurlijk om daar weer iemand anders voor te vinden. Maar het bestuur en met name de interimvoorzitter Willem-Jan Oosterveen is de afgelopen dagen flink druk mee geweest. Zo verzekerde hij mij voor aanvang. En dus is dat ook echt wel het gesprek van de dag richting deze wedstrijd natuurlijk. Zo kort voor de derby, de trainer die opstapt. Ja, en dat wil je niet als club. Zeker niet een trainer waarmee je het vorig jaar zo uitstekend hebt gedaan. Maar goed, het is gelopen zoals het er gelopen is. En morgen horen we er misschien iets meer over. Via de trainer dus, via Dick Runhert. Die toevalligerwijs op de vrijdagavond bij Martijn Stuut, onze collega in de uitzending, vooruit zou blikken op dit duel. Maar zich 's middags dus afmeldde. Omdat hij zo bleek later opgestapt was als trainer in Eihorst. Ja, het zijn verhalen die voor opschuddingen zorgen. Verhalen die niet mooi zijn om te vertellen, maar die wel weer iets extra's geven aan zo'n middag hier in de wijk, waar Wakker nu weer aanvalt. De bal gaat naar de linkerkant. Maar ook hier wordt de doorgelopen Martijn Singer niet bereikt. Zo heeft hij als de zaakjes gewoon goed voor elkaar in het eerste half uur. Geeft het amper iets weg en heeft het kunnen scoren via Mart Schreper. En dus staat Eihorst nog altijd op voorsprong in de wijk.
0: Nog altijd op voorsprong, 0-1 in het voordeel van Eihorst. Dan gaan we bij SVV Ruinen kijken, want Ruinen stond met 1-0 voor. En kan SVV wat terugdoen, Jan Haak?
2: Ja, ze proberen het wel. Maar nog niet uitgespeelde kansen. Een kopballetje daar van mee opgerukte Sibon weer. Maar die mist ook weer richting. En dat betekent geen gevaar. Af en toe denk je, nou gaat het gebeuren. Maar dan zat dat hele spelletje hier ook weer helemaal weg. En Ruinen heeft wel gescoord. En dat betekent dat ze nog steeds aan de leiding staan met 0-1. Was net wel de man die geel kreeg, Havermans. lag even op de grasmat. En die heeft een poosje wat moeilijk gelopen, maar hij staat nog steeds in het veld. Iets met zijn heup, denk ik. Want daar greep hij naartoe. Zal wel een knietje gehad hebben, denk ik. Want dat is gebruikelijk in het voetbal om wat knietjes te gebruiken richting de rug en richting de heupjes. Nou, dat wordt buitenspel gegeven voor een speler van Ruinen. Ik zit er te ver af om te beoordelen of dat zo was of niet. Ik dacht dat haast niet, maar goed, nogmaals, ik zit verder weg als dat de grensrechter nu dichterbij stond. De bal werd in een 1-2'tje op rechts gelegd en ik dacht niet in de buitenspelpositie vertrokken de speler van Ruinen. Maar dat was aan de beoordeling van de grens en de scheidsrechter. Daar gaat SVV het weer proberen. Ze zijn nog wel met z'n allen op eigen helft. En de bal komt zelfs bij de keeper terecht. Die raakt hem niet goed. Een merkwaardige bal naar voren. Maar hij bereikt zowaar een medespeler. En die bal wordt diep gelegd. Maar die weer zelfs voor Simon, die regelmatig die bal op rechts oppikt, te diep. Kijk, dat is even heel rustig door middel van Hemming. Wat gaan we doen? En dan is Eggen aan de bal en die geeft hem naar de rechterkant naar Lubbingen. Lubbingen stompt op naar de middenlijn. Dacht ik, maar die legt hem even met een kort balletje breed naar Eggen. Nu gaan we over de middenlijn. En er wordt Horen gespeeld. En dan staat Snoeken wat dieper. Die krijgt hem ook. Die speelt hem weer diep op Horen. Kan Horen er wat mee aan de linkerkant. Kan hem voorzetten. Maar die knalt hem tegen een speler van SVV. En dat betekent dat de volgende corner voor Ruinen het geval is. En ook SVV heeft al de nodige corners gehad. Dus daar zitten we niet zonder. Alleen, het heeft nog niks gebracht. Dus kijken wie die neemt. Zo te zien is het. Ja, ik dacht Bruins, maar die staat er niet in aan de rug. Dat is moeilijk te zien. De bal gaat wel over een speler van SVV heen. Maar de bal wordt uit de strafschopgebied gewerkt. En nu kan ik eens kijken waar die man mee rondloopt. Het was Horlinks met nummer 9. Ja, moeilijk te zien op die shirtjes, maar ik heb hem achterhaald. Horlinks heeft hem weer. Geeft hem weer diep aan Horen. Kan Horen er weer wat mee. Slijding ingezet door de speler van SVV. Bal over de zijlijn gewerkt. Bij de cornervlag van SVV. In de gooi voor Ruinen. Daar komt Snoeken. Wat gaat Snoeken doen? Die speelt hem terug. Heeft hem al terug op Lubbingen. Lubbingen gooit hem naar de rechterkant. En bereikt een medespeler. Maar nu op het middenveld wordt wat gedraaid en gekeerd. En dan gaan we helemaal naar de rechterkant naar Havermans. Havermans gooit hem onmiddellijk aan het strafschopgebied. En dat kan misschien uitgehaald worden. In tweede instantie. De bal die smoort daar. Was Tamir weer smoort. En dat betekent dat de bal helemaal de snelheid kwijt is. En dat de keeper van SVV Wesseling de bal zo kan oprapen. Gespeeld hier 36 minuten. Dus we gaan mooi naar de rust. En de stand is nog steeds 0-1.

0: Herman van Veen, als ik kon toveren. Ja, ik kan niet toveren, maar kunnen ze bij Wakker toveren, Jan-Willem?
1: Nee, zeker niet. Oh. Toveren lukt niet. Kansen afdwingen lukt niet eens.
0: Oh, nou, dat wordt een lastig verhaal dan.
1: Dingen doen. Wat zeg je?
0: Dat wordt een lastig verhaal dan.
1: Ja, dat wordt een lastig verhaal. Maar goed, even kijken naar de klok. Ze hebben nog even. In ieder geval nog 7 minuten in deze eerste helft. Maar nou, het beeld blijft wel redelijk gelijk hoor. Met Eijhorsten dat het onder controle heeft. Met ja, die ploeg die ook de aanval af en toe kan zoeken. Net verbond een keer, ver uit zijn goal. Ja, het blijft binnen knijpen hoor. Als die verdedigers van Wakker de bal hebben. Met name de backs maken op mij ook echt geen goede indruk. Tegenover die snelle jongelingen, die twee blonde buitenspelers van Eijhorst, moet daar misschien voor de gasten wat meer uit te halen vallen. Maar af en toe moet je ook blij zijn met wat je hebt. En dat is dus die voorsprong die Eijhorst te pakken heeft. Weer gaat Wakker ver terug. De aanvallende intenties die de staf erin wil brengen zijn niet terug te zien. Als je het mij vraagt, niet echt. Eijhorst mag aanvallen, komt ook een paas naar de voorwaartse. Maar die worden dan niet bereikt. Joris Brouwer weer eens een keer, ver op eigen helft. Wordt er linksbuiten nu gevonden. Hij probeert snel te openen op die andere buitenspeler, Abel Bertrand. Maar die wordt ook niet bereikt. Zo is het zeer matig wat de thuisploeg laat zien. Lange bal weer van Eijhorst van achteruit. Kan Maatschepen gaan lopen ten opzichte van rechtsback Jesse ten Berg. En doet Schepen dit prima, want hij dwingt ten Berg om die bal buiten te schieten. En dat betekent dat Eijhorst weer kan gaan ingooien. Halverwege de helft van Wakker. Wil Schepen wel zelf gaan doen. Beweging van de andere aanvallers. Die worden allebei niet bereikt. Nou, misschien keer weer de omschakeling. Dan Wakker, Koen Dekker. Opening is fraai hoor. Zeer fraai naar Joris Brouwer. Die gaat er ook direct langs. Bij Seije Oostra. Maar dan komt aanvoerder Mark Leneman ingegleden. Die glijdt Brouwer van de bal. Waardoor er weer geen kans ontstaat voor de ploeg uit de wijk. Martijn Zinger op Mark de Graaf. En dit lijkt me een overtreding. Ja, zeker iets te fel van rechtsback Seije Oostra op Renzo Koeling. Ja, dat zijn twee van die spelers die jaren met elkaar hebben gespeeld. En dat zie je dan ook wel weer dat direct even excuus wordt aangeboden. Even het contact gezocht. Maar belangrijker, een vrije trap voor Wakker. Om misschien in de 42e minuut eindelijk weer eens een keer gevaarlijk te worden. Bal ligt zo'n beetje voor de dugout van Eijhorst. Maar vanaf die plek kan Joris Brouwer hem natuurlijk wel gaan inbrengen. En Wakker heeft een wapen in de persoon van de ervaren Edwin Dekker. Die wordt ook wel gezocht. Het is Koen Dekker die in de buurt komt. Dan is daar de inzet van Oudman. Renzo Koeling uit de tweede lijn. En die wil dan op de rand van de 16 meter nog wel een vrije trap. Krijgt hij niet. Zijn schot is intussen naast gevlogen. En kan door Eijhorst weer in het spel worden gebracht. 42e minuut. In een drukte wijk. Wakker Eijhorst is 0-1.
0: 0-1. 0-1 was het ook bij SCV Ruinen. Jamaak.
2: 43 minuten onderweg, dus zo gaan we rusten. Ja, de laatste minuten zijn duidelijk voor de SVV. En twee keer dicht bij de gelijkmaker. Maar het is nog steeds niet gelukt. En de laatste keer was het een voetje van de keeper. Uit reflex die de bal uit het doel hield bij Ruinen. Maar SVV heeft de turbo wat aangezet zo richting de rust. Maar ja, dat is wel laat. Maar goed, we krijgen nog een tweede helft natuurlijk. En SVV is duidelijk de bovenliggende partij, zo opeens. Nou, en ik zie het bekende van Ruinen, maar ook tegen Hollandse Veld, momenteel tegenhouden en de bal gewoon naar voren roeien. Om even weer lucht te scheppen in de achterste linie. Vandaar komt de SVV alweer. En dan kijken, ja, Jansen draait keurig om zijn as. Gooit hem waarschijnlijk weer naar de rechterkant. Ja, daar staat Sibom alweer klaar. Die loopt voortdurend op de rechterkant zonder dat er iemand bij Ruinen zich verantwoordelijk voelt om dat dus af te schermen. Waardoor ook het meeste gevaar van de rechterkant komt. SVV weer aan de linker, nu aan de linkerkant. Dus kijken, we stromen redelijk snel om. Maar verder naar links gegeven komt er een voorzet uit. Ja, er komt een voorzet uit, maar die wordt weer weggeroeid aan de kant van Ruinen. Bal weer over de zijlijn. Ja, dit heb ik ook bij de wedstrijd het Hollandse Veld gezien. Op een gegeven moment alleen maar tegenhouden en gewoon weg met die bal. En we zien het wel op een gegeven moment waar het schip strandt. Nou, dan gaat de speler van SVV ondersteboven. En Of en wordt appelleerd, denk ik, geeft aan, ik word op mijn hakken getrapt. Scheidsrechter waait dat weg. En dat betekent dat SVV opnieuw in de aanval gaat. Het is een en al wat de klok slaat, ogenblik SVV. Ik denk nog een minuutje of twee hier te spelen. Stand 0-1.

0: Waar hoor je nou jezelf ook terug dan? Heel raar. Ik heb na die tijd niks veranderd. Nee, ik ook niet. Penalty? Ja, oké. Kom je erin. Ja, gaan we even NX6 onderbreken, want er is een activiteit bij Wakker tegen Eihorst. Jan-Willem.
1: Ja, 45e minuut en de bal gaat op de stip. Een actie van Joris Brouwer, die wordt op de knie geraakt. En de scheidsrechter kan niet veel anders dan die strafschoppen toekennen. Marcel van der Steen, want het was een overtreding. Daar van Saie Oostra, Brouwer zelf achter de bal. Als de blessuretijd inmiddels is gaan lopen op de lijn Luc Lubberink. En Joris Brouwer kan zijn ploeg dus naast de Eihorsten schieten. Neemt daar zijn tijd voor, het aanloopje is daar. En de bal feilloos in de hoek. En dus Wakker naast Eihorst. Opslag van rust.

0: In Excess uit Australië met Your I Need You Tonight. Dan gaan we gauw even weer naar Wakker toe, want daar werd op een penalty gescoord, precies onder de plaat, Jan Willem.
1: Ja, inderdaad. Dat deed Joris Brouwer namens Wakker. En tegelijkertijd is er ook afgefloten voor de rust hier in de wijk. Het was een leuke eerste helft waar Wakker eigenlijk niet echt aanspraak maakte op de gelijkmaker. Ajax deed het prima. Maar goed, uit een strafschop gebeurde het alsnog. Brouwer scoorde de gelijkmaker en Ajax tegen Wakker. In de wijk, Wakker Ajax dus, is halverwege 1-1.
0: 1-1. Ik zou zeggen, ga een lekker bakje koffie halen of thee. En dan horen we jou na het nieuws van 3 uur weer.

Ja, met dit weer krijg je gewoon zin om een lekker terrasje te pakken. Gewoon heerlijk. Lekker potje bier erbij of zoiets. Lekker muziekje aan. En ja, luisteren naar de sport op Radio Hogeveen. Ik heb wat tussenstanden uit de derde divisie A. Van vanmiddag 2 wedstrijden. ADO 20 tegen Hogeveen. Ruststand 1-2. En Hollandia tegen Hercules 0-1. En ik ga zo meteen even kijken voor de andere ruststanden uit de twee klasses die wij vanmiddag live hebben.

0: toontje lager met Stiekem Gedanst. En dat tuintje klinkt wel heel bekend natuurlijk, want alleen de hele oude mensen weten dat nog. Vroeger had je een tv-programma op Veronica, De Heilige Koe. En dit deuntje was toen de leader volgens mij, als ik het goed heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij lopen tegen de klok van 3 uur. En ik heb de ruststanden uit de vierde klasse C zondag. Wakker 1-1 tegen Eihorst. Wijteveenspoort tegen de Zwarte.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
6: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten tijdsverlies. Op de A10, maar dan de Ring Noord richting Zaanstad, tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam 10 minuten tijdsverlies. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goodbye Stranger, Supertramp. Dan heb ik wat uitslagen voor u verzameld. Uit de vierde klasse C, zondag. Wakker tegen Eihorst. U hoorde het al, 3-1. Voorlopige stand, oranje-zwart tegen EHS 0-2. Wel een eindstand is Wijteveense Boys tegen Zwartemeerse Boys 1-1. USV tegen Sleen 4-2. Protos Schonebeek 0-1. En even kijken, DVC 59 tegen Weerdingen 3-5. Nou, niet klagen over doelpunten, zou ik zeggen. En Vios tegen Ruinewold 1-5. Dan gaan we eens even kijken of we daar een stand bij kunnen krijgen. Ja, bovenaan staat Schonebeek 3 gespeeld en 9 punten. Ruinewold staat op een tweede plek 3 gespeeld, 9 punten. En Weerdingen staat op een derde plek 3 gespeeld en 7 punten. Dan vinden wij Wakker terug op een vijfde plaats. 3 gespeeld, 4 punten. En Eihorst, even kijken, waar staan jullie? Jullie staan op een 12e plaats.

Die is nog niet meegenomen, maar in ieder geval 3 gespeeld en 0 punten. En onderaan vinden wij DVC 59, 3 gespeeld en ook 0 punten. Dan gaan we eens even kijken in de derde klasse F. Dat zijn wel allemaal eindstanden. SVV tegen Ruinen, u hoorde het al van Jan Haak. Eindstand 2 tegen 1. Zweel tegen Bijlen 2 tegen 1. Zuidwolde tegen Dwingelo 5 tegen 0. Hardenberg 85 tegen De Weide 2 tegen 1. Hollandse Veld Havelte 5-0. Hogeveen tegen Pessen 1-2. Dan gaan we nog proberen om John Kramer van Pessen aan de lijn te krijgen straks. En hebben we Bargeres tegen Sportclub Erika 3 tegen 0. En dan gaan we eens even kijken wat dat voor stand op het bordje gaat brengen. Bovenaan vinden we terug FC Zuidwolde 3 gespeeld 9 punten. Hardenberg 3 gespeeld 9 punten. En Hollandse Veld 3 gespeeld 7 punten. De Weide vinden we terug op een 4e plaats met 6 punten. Hogeveen op een gedeelde 4e plaats ook 6 punten. Pessen die staat ook op 6 punten. En dan vinden we Ruinen terug op een 12e plaats. 3 gespeeld, 1 punt. En onderaan vinden wij Havelte. 3 gespeeld en 0 punten. Dan gaan we eens even kijken of de eindstanden van de derde divisie compleet zijn. Niet allemaal. Zie ik de wedstrijden van gisteren. Genemuiden, Purmerstein 2-0. ACV tegen SVZW 4-0. Excelsior 31, Dovo 3-0. Harkemaanse Boys, Scherpenzeel 0-0. DVS 33, Ermelo Sportlust 1-2. Sparta Nijkerk tegen Staphorst 3-2. Tech tegen Eemdijk 7-2 maar liefst. Hogeveen wint uit bij ADO 20 met 1 tegen 5. En een voorlopige stand. Ik weet niet waarom die nog niet afgevinkt is. Maar in ieder geval, Hercules staat voor bij Hollandia met 0 tegen 2. En dan gaan we eens even kijken wat voor stand dat gaat brengen. ACV staat bovenaan, 7 gespeeld, 19 punten. Genemuiden, 7 gespeeld, 18 punten. En Harkemaanse Boys op een 3e plaats, 7 gespeeld, 17 punten. Hogeveen vinden we terug op een 10e plaats. Heeft de aansluiting kunnen houden met Purmerstein. 7 gespeeld, 10 punten, 1 puntje achter. Dus Purmerstein, we vinden Staphorst terug op een 15e plaats. 7 gespeeld, 3 punten. En onderaan staat SVZW, 7 gespeeld en 1 punt.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Terwijl langzaam het zonnetje een beetje weggaat hier. En dat merk je wel, want het begint in één keer een stuk frisser te worden. Maar goed, we zitten alweer bijna in oktober. Dat scheelt weer. Dan gaan we verder met het korfbaloverzicht. Want daarvoor hebben wij Wolter van der Haaf weten te strikken. En die kan ons helemaal bijpraten wat afgelopen weekend is gebeurd op het korfbalgebied in de omgeving. Wolter.
1: Ja, goedemiddag Steven. Ja, dat kun je wel zeggen, want er is nogal wat gebeurd. Wat zeer verrassend was. Maar goed, we beginnen eerst met de wedstrijd waar ik geweest ben. Nou, Trianta tegen Juventa. Trianta 1 gewonnen. En Juventa aan kop. Dus geen enkel verliespunt. Nou, de wedstrijd die begon eigenlijk met weinig verandering bij Trianta. Helemaal niet zoveel. Maar ze hebben een nieuwe trainer. En dat is Jurgen Lucas. Dat is een hele bekende. Ja, zijn familie is van Albert Lucas. Dat is familie van hem. En dat was vroeger een icoon bij DOS 46. Maar goed, de wedstrijd begon vrij gelijk op. 1-0, 1-1. En zo ging het een beetje door. 5-4 nog. En eigenlijk is maar één keer geweest dat ze met 2 punten achter stonden, Trianta. Met de rust, rond de rust was het 6-6, 7-8, 8-8 en zo ging het door. En de trainer die had dus even wat wisselingen aangebracht. En dan krijg je toch wel weer andere dingen die wat er gebeurt. En dat vond ik... Walter Neutel die kwam erin. En die was gewoon invaller. Maar die maakte het spel heel anders. Het spel draaide als een trein. En ja, ik heb hem na de wedstrijd ook gezegd, je hebt ontzettend goed bijeengevallen. Maar goed, dan ging het dus verder. Er werd 10-10, 10-11 nog. 11-11, 12-11, 12-12, 13-12. En toen kwam het. 14-12, 15-12, 15-13, 16-13... 17-13, 18-13 en Trianta won van de koploper. En dat vond ik heel verrassend met een geweldige goede wedstrijd. Dus dat is wel belangrijk. En ja, zijn er nu nog kansen? Ja, dat weet je niet. Dat moeten we afwachten. Trianta moet volgende week uit naar HKC. Ja, ik heb inmiddels gehoord dat er wel 3-4 spelers gestopt waren. Want HKC was een hele goede ploeg. Maar er liggen kansen. Maar wat mooi is, dat WK en Juventa, die moeten tegen elkaar. En die staan dus gelijk in de stand. Want Juventa en dat WK hebben 4-6, Trianta 4-4. Ja, HKC, die rekenen dan dit niet mee, maar je weet het nooit. Ik heb het heel verpast. 4-0. Dus ja, dan is het toch heel verrassend en heel belangrijk wat er volgende week gebeurt. Nou, dan gaan we naar de tweede klasse. Dan moest HV naar Sparta. Nou, met belangrijkere spelers dus die er weer terug zijn. Ik denk, nou, dat wordt voor HV, dat lukt wel. En wat gebeurt er? HV verliest van Sparta met 17-19. En dan zijn we er nog niet. Pauwas moest tegen Elko. En Pauwas had nog geen punten. Elko verliest met 18-16. Ja, wat kun je dan nog voorspellen? De stand is hier dus. HV nog wel aan kop met 4-6. Sparta 4-5. Elko 4-3 en Pauwas 4-2. Nou, dan volgende week moet de HV uit naar Pauwas. Ja, je kunt nu niet meer voorspellen en Elko moet thuis tegen Sparta. Ja, en Elko moet eigenlijk winnen om toch nog weer proberen in die tweede plek te komen. Ja, wij moeten het afwachten, maar de spanning zit er bij de korfbal in deze klasse behoorlijk in.
0: En dat houdt het ook weer leuk.
1: Ja, zo gaan we op voor.
0: Ja, toch? Dat, Hey, Wolter, bedankt. En ik zou zeggen, fijne avond nog. En we horen je volgende week weer.
1: Prima.
0: Hoi.
1: Stefan, yo, hoi.

0: Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en de Heartbreakers. En dan gaan we overschakelen richting Rijn de Boer. Want jij zou wel denken, waar blijft Rijn de Boer nou op zondag? Maar die is er wel hoor. We gaan het over volleybal hebben. Goedemiddag Rijn.
1: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad, er is weer gevolleybald. Wat heet, de volleybalcompetitie is dit weekend van start gegaan. En de heren van Olaco die zijn gedegradeerd vorig seizoen naar de eerste divisie. Dus die speelden gisteren hun eerste competitiewedstrijd op een lager niveau tegen SSS 3 uit Banneveld. En dan denk je van derde team van SSS. Ja, dat in de eerste divisie. Dat moet toch eigenlijk kunnen. Laco heeft die competitie begonnen eigenlijk vol goede moed. Want ze hebben drie goede bekerwedstrijden afgewerkt. Dus ze begonnen eigenlijk met goede hoop aan deze eerste competitiewedstrijd. Ze waren ook compleet. Dus ja, dus iedereen ging er wel voor zitten. Hoewel er weinig toeschouwers waren, opvallend deze keer. Meestal waren er wel meer. Maar goed, de eerste set ging eigenlijk heel goed eigenlijk met Olhago. Het begon heel sterk, kwam met 11-6 voor. Maar ook binnen de korte keren stond het zomaar 11-11. En eigenlijk die hele set ging gelijk op. Wisselvallig, maar goed, dat is inherent natuurlijk aan zo'n jeugdig team. Dan vier goede punten. En die worden zomaar afgewisseld met vier of vijf slechte acties. Dus zo gaat dat tegenwoordig. Zes foute services in die eerste set. Terwijl SSS er trouwens ook vijf foutief serveerde. Maar goed, zwakke en goede momenten wisselde Olaco af. En het bleef tot het einde heel spannend. Op een gegeven moment was het 26-26. Daarna 27-27. Alle kansen nog voor beide ploegen. En dan komt er een misverstand. En laat een speler van Olaco een opslag van SSS 3 zomaar in het veld vallen. Zodat die eerste set zomaar weg was. 27-29. Dat was toch wel een klapje voor de thuisploeg. Want deze set hadden ze eigenlijk moeten winnen. Waren helemaal niks minder. Maar dan zie je toch dat wel invloed had in de tweede set. Want toen kwam de ploeg er eigenlijk nauwelijks aan te pas. Hoewel het heel lang gelijk opging. Maar toch was SSS aan het eind toch de betere ploeg. En die won met 21-25. En dat was eigenlijk opnieuw vrij onverwacht. Want dat SSS 3 had toch wel een paar ervaren spelers en wat jonge jongens. Een hele ervaren spelverdeler trouwens, heel slim. En Olaco maakte gewoon te veel servicefouten, maar ook in de servicepaas was men gewoon onvoldoende. Blokkerend pakte men veel te weinig en aanvallend bracht het ook te weinig. En ja, in de derde set was eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen werd het toch nog wel spannend aan het eind. 22-23 was het op geen moment. Ja, en dan weer twee fouten. En zelfs good old Sander Kemperman, 46 jaar, die slaat die laatste bal uit. En zo verliest Olaco die derde set met 22-25. Een 0-3 achterstand. Dus het enige wat nog kon was één puntje halen. Nou ja, dat zat er eigenlijk geen moment in die vierde set. Olaco kwam steeds al vroeg al achter en hield eigenlijk steeds een achterstand van een punt of vijf. Kon er niet meer achteraan komen of langzij komen. Dus verloren ze die laatste set eigenlijk ook vrij kansloos. Met 20-25. Een 0-4 nederlaag op de eerste competitiedag tegen een SSS 3. En dat kwam hard aan. Trainer Sander Klok was ook heel ontevreden natuurlijk. Vond het onvoldoende. We hebben op 70% van ons kunnen gespeeld. Serverend konden we de tegenstander niet onder druk krijgen. Blok was onvoldoende enzovoort enzovoort. Dus ja, het was een en al malaise. Maar ja goed, dan wordt er altijd gezegd het is een jonge ploeg. En dat is natuurlijk ook zo. En dan voordat je zo'n jonge ploeg ingespeeld raakt, ja, daar gaat wel wat tijd in zitten. Maar dit was toch wel een deceptie eigenlijk, een 0-4 nederlaag. Dan de dames die speelden gisteravond, of gistermiddag al, tegen Veracles 3. Ook een derde team, dat is een studentenvereniging met veel toeschouwers aan de kant. Olako, we begonnen die eerste set eigenlijk heel slecht. Verloren ze kansloos, 25-15. Tweede set herstelden ze zich uitstekend. En wonnen heel knap met 27-29. Dus een 1-1. Maar ja, dan die derde set is dan weer helemaal voor Veracles 3. Gewoon te veel foute passes. Aanvallend, komt met tekort op de service. En die verloor men dan ook vrij royaal. En dan in de vierde set, gelijk opgaande strijd. Alle kansen nog om nog een vijfde set eruit te halen. Ja, en dan verlies je die net met 26-24. De verschil is allemaal heel klein, maar ja, je houdt er niet meer dan één punt aan over. Dat betekent dus dat beide ploegen onderaan staan. En de dames dus in de tweede divisie A en de heren in de eerste divisie A. Dus ja, dat was eigenlijk een valse start voor zowel de dames als de heren van Ohaco.
0: Ja, laten we hopen dat het de volgende ronde beter gaat met de Ohaco, dames en heren. En dan ja, ga je ons helemaal op de hoogte stellen weer, Reineboer. Bedankt en fijne middag nog.
1: Dank u wel.

0: Ja, dan zijn we alweer beland aan het einde van het derde en laatste uur van de zondagmiddagmarathon. De laatste zondagmiddagmarathon van september alweer. Maar als je zo naar buiten kijkt, dan denk je van, nou, lekker voorjaarsweer. Gaan we weer richting de zomer, laten we het hopen. Nee, we gaan eerst nog winter krijgen. We waren vandaag getuige van twee live wedstrijden. Wakker tegen Eihorst. En Eihorst ging onderuit daar. Daar was Jan-Willem Kralen voor ons aanwezig. En we hadden de wedstrijd SVV tegen Ruinen. En SVV die won van Ruinen. Jan Haak die deed daar verslag van. En Hogeveen heeft uitgewonnen bij ADO 20, 1 tegen 5. Goeie uitslag. Was ook wel nodig naar een paar wedstrijden wat wisselvallig en een beetje onder de maat. Maar goed, 3 punten zijn in ieder geval in de koffer gepakt. En die gaan mee terug naar Hogeveen. En die pakken ze in ieder geval niet meer af. We zouden nog nabeschouwen op Hogeveen Pessen van gisteravond. Maar we kregen John Kramer van Pessen helaas niet te pakken. En ja, dan wordt het lastig. Volgende week zijn we weer op zaterdag en op zondag. Houd de lokale media, social media in de gaten.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Wij zijn DNO.
14: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vro und Munter.

Ja, luisteraars, zo begonnen we dus vanavond met twee keer Psalm 27. Allereerst dat berijming van 1773, op hele noten gezongen door de 1600 mannen in Katwijk. En later een lied wat erna geschreven is naar Psalm 27, De Heer is mijn licht. En dat werd gezongen door het kinderkoor uit Ridderkerk. Twee prachtige opnames. We gaan verder met Psalm 25. Vers 2, voor onze Levi, want die was afgelopen woensdag jarig, staat bij het verzoek. Een groet van papa en mama, Vera, Bram en Lin. Levi dus ook gefeliciteerd. Psalm 25, vanavond in een uitvoering van André Nieuwkoop, samenzang vanuit Zaltbommel. En er wordt vers 2 en 3 gezongen van Psalm 25.

Ja, Psalm 25, de versen 2 en 3. Mooi gedragen gezongen zijn uiteindelijk ook gebeden. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Graag nog Psalm 121 staat bij het volgende bezoek voor Levi. Hij mocht woensdag zijn 13e verjaardag vieren. Levi, van heel hartelijk gefeliciteerd van opa en oma Koiker. En ik had er nog een bezoek, ook voor Psalm 121. En dat is voor Karst en Koop, die vandaag allebei jarig zijn. Karst en Koop, van harte gefeliciteerd van de familie Beens. Nou, de familie Beens, jullie ook een hartelijke groet vanaf hier. Psalm 121, de versen 1 en 4 gaan we vanavond naar luisteren. En dat is een opname van de psalmzang jeugdkoor Lauwersdeo van het IJsselmuiden Grafhorst.

Psalm 121. Zou je voor Levi, die afgelopen woensdag jarig was, nog gaan met God en hij zal met je zijn willen laten horen? En een groet van Lotte, Joris en Roos. Nou, Levi, ook een hartelijke felicitatie nogmaals. En zie ik dat ik me vergist heb, want ik heb niet het lied gaan met God, maar gaan met God opgezocht. En ik hoop ook dat dat goed is. Ik had me daar net in vergist, maar ook een prachtig lied natuurlijk. Gaan met God.

Bij het volgende bezoek staat Hallewald, Manuel, Anna en Benjamin willen graag psalm 76 vers 1 aanvragen voor hun papa, mama en David. En graag voor 8 uur, dan gaan we ook naar luisteren. Psalm 76, ik moest er even naar zoeken, maar ik had hem in het archief van de mannen in Katwijk. En die gaan zingen psalm 76, de versen 1, 2 en 5.

Dat was Psalm 76, gezongen door de mannen in Katwijk. Graag wil ik nog een lied aanvragen voor mijn pa, en dat is Harm Boon, die afgelopen dinsdag 45 jaar is geworden. Doe maar een mooie plaat van Eiland Urk en een groeten van Henrike. Nou, Henrike, ook bedankt. Ook je pa, Harm, een felicitatie met je verjaardag van afgelopen dinsdag. En ik doe je vanuit de studio er ook graag de felicitaties en een hartelijke groet bij Harm. En alle goeds gewenst natuurlijk. We gaan luisteren naar Eiland Urk. Mooi lied. Past precies bij het programma, zingt met vreugd.

Ja, ook zo'n mooi lied om even mee te zingen. Zingt met vreugd van Eila Durk. Graag een versje voor onze moeder die gisteren jarig was. En graag een mooi psalm. De groet van Nettie, Cornelis en Willina. En als het kan voor 8 uur, nou dat lukt ook allemaal weer. Ook jullie een hartelijke groet, ook jullie moeder een hartelijke felicitatie. Van de cd Psalmen over de zee gaan we luisteren naar psalm 93, de versen 1, 3 en 4. En dat is een cd die is in Zierikzee opgenomen. En volgens mij zit er tussen de versen in ook een stukje declamatie. In ieder geval, het is allemaal onder leiding van Dinan Struik en Peter Wildeman bespeelt het orgel.

De rivieren verheffen, o heren, de rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoting. Maar de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van de grote wateren, dan de geweldige baren van de zee.

Nou, prachtige opname van Psalm 93. Je hoort bijna het bruisen van de zee. Peter Wilderman was de organist. En nu we het toch over de zee hebt, ik wil ook nog helemaal groet doen aan iedereen. Alle dames die komende vrijdagavond meegaan naar de Vrouwenzang in Katwijk. Ik hoop dat je met z'n allen een gezellige avond hebt. Een groet vanuit de studio en alle goeds gewenst. Ik heb een opname opgezocht van de vrouwen die zingen in Katwijk. Een opname van 4 oktober 2024. En daar gaan de vrouwen zingen: Heer, uw licht en liefde schijnen.

De vrouwen in Katwijk dus. Komende vrijdag en zaterdagavond is er weer de vrouwenzang. Graag een mooie psalm voor Berend en Jannie Bloemhoff, die vrijdag 25 september 45 jaar getrouwd waren. We willen hen hiermee van harte feliciteren en God zegen wensen op hun verdere levenspad. Een groet en een felicitatie dus van Henk en Lijsje. En die wonen graag doen met psalm 84, de versen 3 en 6. Nou, ze worden allebei gezongen. 3, 4 en 6. Samen zingen met Arie Pronk. Oude opname, 40, 50 jaar oud, maar niks verouderd.

0: Dit is DNO.
1: Ja, het is hier een beetje improviseren, luisteraars. Dus ik kan zo in psalm 84 het laatste vers niet direct laten horen. Dan gaan we verder met psalm 17 in, van de mannen in Katwijk. Een aanvraag voor alle luisteraars die vanavond meeluisteren. Ontvang allen een hartelijke groet van onze luistervriend Klaas. En we gaan luisteren dus naar de mannen in Katwijk en gaan psalm 17.

Psalm 17, gezongen door de man in Katwijk. Graag nog voor Johan en Karin, die afgelopen vrijdag getrouwd zijn. Psalm 121, aangeboden door Henry, Eida en Hendrik. Nou, mooi dat je ook in mijn aanvraag doet, Henry en Eida. En Hendrik natuurlijk, ik hoop dat je Psalm 121 vanavond ook gehoord hebt. En voor Eida, die vandaag jarig is. Een hartelijke felicitatie, Eida. En graag het lied van Soli Deo Gloria, toekomst vol van hoop. Van je man Henry en ook van je zoon Hendrik. En daar wil ik ook graag de felicitatie van ons allen bij doen, Eida. En een goede, gezonde jaren nog toegewenst. Een toekomst vol van hoop. Ik had er nog een aanvraag voor, dus die wil ik er ook in bijpakken. Voor Janske en Karel en de kleine Elise. En jullie ook een felicitatie met de geboorte van jullie dochter. Ook namens Alinda. Nou, en ook zo graag in die zin dat ik jullie goed ken, Janske en Karel. Ook een felicitatie en alle goeds gewenst hier vanuit de studio. Toekomst vol van hoop van Soli Deo Gloria. En er, ook verzoek nummer 3, die pak ik er ook bij. Voor Eida en ook voor Henry. Graag een lied, een toekomst vol van hoop. Namens pa en ma Mostert. En ook nog een felicitatie, Eida. We gaan luisteren naar de mannen van Soli Deo Gloria. En die gaan zingen toekomst vol van hoop. Nu ik eraan denk, ik zag vandaag gisteren nog een filmpje langskomen. Ik begreep dat de mannen van Eiland Urk nog een nieuwe cd gemaakt hebben. Nou, ik hoop dat ik hier ook TZT nog in de studio krijg.

Ja, het is een prachtig lied. Een toekomst vol van hoop. Een hele tijd zo niet in het programma gehaald. Maar het blijft mooi. En ook Alinda bij deze nog een groet. En ook de rest van de familie Visser natuurlijk. Allemaal nog een hartelijke felicitatie met de geboorte van jullie tantezegger, oomzegger. En wat het ook maar mogen zijn, opa en oma Visser. Ook een groet natuurlijk. En ook alle andere zussen en familie.

Bij het volgende verzoek staat: hallo Aalt. Pa en Ma Hulst waren gisteren 57 jaar getrouwd. Zou je psalm 108 vers 1 en 2 nog voor hun willen laten horen? En een groet van Roelof en Betty. Nou, doe ik bij deze. Goed dat ik een psalm voor Pa en Ma Hulst kan laten horen vanavond in het programma. Want ze hebben me vanmorgen een paar snoepjes in de kerk gegeven. En ik heb helaas niks teruggegeven. Hè. Dan bij deze vanop, maar in ieder geval een mooi lied, psalm, of een mooie psalm, psalm 108. En ook Cor en Lijs, een hartelijke groet hier vanuit de studio.

Willen jullie nog een lied, een mooi lied laten horen voor Berend en Jannie Bloemhoff, omdat ze 35 september 45 jaar getrouwd waren? Nou, dat willen we altijd. Van Wim en Femmie en de kinderen, graag iets moois van de Katwijkse mannenzang. Nou, we gaan luisteren naar het prachtige lied Leid mij voort. Of Leid mij Heer, o machtige heiland.

Nou, vanavond goed zoveel mannen zang in het programma. De mannen uit Katwijk en die zongen Leid mij Heer, o machtig heiland. Een groet en een felicitatie aan vrouw Meesters in Hasselt. Aan vrouw Meesters dus in Hasselt. En een felicitatie met uw verjaardag, vrouw Meesters. En dat wordt aangeboden door Jan en Jinne. En Jan en Jinne wilden ook Eider nog graag een felicitatie doen toekomen. Ook bij deze ook een felicitatie Eider nog namens Jan en Jinne Slager. En vrouw Meesters is ook die ook vandaag jarig is. Moest een mooie psalm zijn met bovenstem. Nou, we gaan luisteren naar psalm 89, de versen 1 en 8.

Nou, ik praat in mijn klein stukje door dit mooie orgelstuk heen. Er is een God die hoort. En luisteraars, wat mooi die cd die kocht ik afgelopen week in de Dorcas winkel in de Kringloop in Elburg. Hè. Prachtige cd van André Nieuwkoop samen met Anita van der Schans op de Bugel. En die bespeelde een stuk of wat mooie liederen. Zou je de komende tijd nog eens een keer wat van horen. Maar ik had nog even een aankondiging van een optreden van het Christelijk Mannenkoor Staphorst. En dat is best wel mooi om in te gaan, denk ik ook. Dat is donderdag 1 oktober 2026 in de Levensbron in Rovin. Op de flyer staat gezamenlijk optreden Christelijk Muziekvereniging Prinses Margriet. Het Christelijk Mannenkoor Staphorst en het Jong Christelijk Koor Shenanya, als ik het goed uitspreek. Alle drie samen geven ze een uitvoering dus in de Levensbron in Rovin donderdag 1 oktober om 8 uur tot 9:30. Tijdens deze muzikale avond brengen de koren en de muziekverenigingen een gevarieerd programma ten gehore, waarin zowel samenzang, solozang, solooptredens en gezamenlijke uitvoeringen centraal zullen staan. Nou, ze belooft dus een mooie avond te worden in de Levensbron in Rovin. 8 uur begint het donderdag 1 oktober, komende donderdag dus. Nou, iedereen ook van harte uitgenodigd namens de Prinses Margriet, de muziekvereniging, Mannenkoor Staphorst en ook het Jong Christelijk Koor Shenanya. En jullie ook allen, voor zover je meeluistert, een groet vanuit de studio en een goede avond toegewenst. We gaan zo verder met Psalm 103, gezongen door Solo Deo Gloria. Maar ik laat eerst hem André Nieuwkoop en Anita van der Schans uitspelen.

Prachtig lied van Solideo Gloria. Bij het volgende bezoek staat hier de vriendin van Robert. Ik zou graag nog een lied willen aanvragen voor Robert. En zou je dat nog kunnen? Nou, dat kan altijd. Een beetje afgezaagd misschien, maar graag het liefst het lied wat de toekomst brengen mogen. En een hartelijke groet van Alice. Nou, Alice ook bedankt. Je zult hier een beetje goed op Robert passen, dat komt wel goed. We gaan luisteren naar Conforza uit Woerden onder leiding van Martin Mans. En die gaan zingen wat de toekomst brengen mogen. En ook een hartelijke groet Alice natuurlijk. Ook nog een groet aan Reinier. Reinier, ook nog een bedankt voor het berichtje natuurlijk. Ik wil nog een nummer van Roelof Mulder graag in het programma hebben. Dat gaat me vanavond niet lukken, maar ik hoop dat bij deze goed is. En ook de hele familie Kooiker een goede, gezegende zondagavond.

Nou, zoals beloofd, nog een stukje orgelspel van André Nieuwkoop met Anita van der Schans. Nou, als ik er toch helemaal aan denk, wil ik ook helemaal gauw een groet doen aan de familie Fuiten in Genemuiden allemaal. Ook speciaal aan de mensen van de familie zelf die meeluistert. Jan en Enrique natuurlijk, een groet vanuit de studio en ook met de rest van de familie. Ook alle goeds jullie gewenst. Ook altijd iemand denken aan een andere Nieuwkoop denk. Nou, bij deze. Verder ook al onze luisteraars heel hartelijk bedankt voor het luisteren deze zondagavond. Er kan natuurlijk nog meer dan een uur. Ik kan nog meeluisteren tot het. De klok van 10 uur. Ik heb nog een mooie liederen klaargezet in het komende uur. Het werd me deze week nog gevraagd. Maar ik heb ook in het komende uur nog een paar nieuwe opnames van het Christelijk Mannenkoor Staphorst geplaatst. En dus blijf hem luisteren. En er waren een paar, ik weet niet meer welke nummers precies, maar het waren een paar Nederlandse uitvoeringen van bekende Engelse liederen in ieder geval. Dus als je die hoort, dan weet je dat ze van het Mannenkoor Staphorst bent. Verder wil ik ook iedereen een groet doen vanuit de studio. En ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook Alice natuurlijk. Goeie week gewenst van Robert hier vanuit de studio. En ook maar tot de volgende keer. Ook de mensen van de Pieterzand. Een speciale groet natuurlijk aan Dries, Johan, Egbert en de rest van de familie. Willem natuurlijk ook. Vaste luisteraar van het programma inmiddels. Nou, een groet hè, Willem. Ook alle goeds. En ook Jan natuurlijk. En alle andere mensen die ik door komende week weer spreek. We gaan afsluiten, luisteraars. En dat wil ik doen vanavond met Psalm 27 te lezen uit de Bijbel. En dat doe ik naar aanleiding dus van de trouwdag van onze dochter Karin met Johan Kin. Ook iedereen die daar geweest is en die meeluistert, een groet vanuit de studio. En met de kerkelijke bevestiging natuurlijk was de trouwpsalm Psalm 27. En daarom ga ik er vanavond ook mee afsluiten. En daarna het lied Grote God wil over nu. En dan geven we het programma ook over aan de PC hier. Psalm 27, die zegt. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, zo stieten ze zichzelf aan en vielen. Ofschoon mij ook een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ze al de dagen mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent en hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in de tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja psalm zingen, de Heere. Hoor Heere mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u, gij zoekt, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef me niet en verlaat me niet, o God mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over aan de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zullen tegen mij opstaan, mits schades die vrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.